0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie
0: en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken words dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Pocholá.
1: SNP. Radio voor Zon en Breugel.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Sonnenbreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heinlaan in de Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.
5: All right. You wanna dance?

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neck Beaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus vindt de 43e editie van de Beerse Fietsvierdaagse plaats. Het startpunt is dagelijks bij Grand Café de Beerse aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen deelnemers starten voor een gezellige en sportieve fietstocht door Brabant. Er zijn routes van ongeveer 40 en 50 kilometer, volledig uitgestippeld en geschikt voor jong en oud. Onderweg zijn rustpunten met horecagelegenheid voor een pauze. Deelnemen is mogelijk per dag of voor de gehele vierdaagse. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. Dagelijks vanaf 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag. Bij Grand Café de Beers aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikken Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeel@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 1:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 2:15 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 2:15 bij de parkeerplaats aan de hoek Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
6: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.
7: De

0: The Darts uit 1977 en Sing When the Strings of My Heart. Niet met, maar went. Zingen. Oké. Okay. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Daar blijf je oud en nieuw of wisselen van elkaar. Oude uit de vorige eeuw, nieuwe doe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1999 en 2099 in. Het zijn er veel, hè?
1: Ja, het zijn heel veel.
0: Ik heb wel eens geteld, maar het is een ongelooflijk grote hoeveelheid plaatjes waar je uit kunt kiezen. Dat is wel mooi eigenlijk. Wolfgang bijvoorbeeld komt uit 1984. Geen grote hit in Nederland, maar wel een geweldige dansplaat van Jelly Bean. Dit is The Mexican.

Ik ben niet van het breakdance-genre, om het te zeggen, maar deze vind ik wel erg goed. De Mexican van Jelly Bean. Ik vond het zo goed. Ik heb er toen destijds de 12-inch van gekocht. Ja, nou goed. We gaan luisteren naar een plaat van Jesse Arias. Het is niet mijn favoriete plaat, deze uit juli 2025. Want mannen komen er niet goed vanaf, denk ik, in deze plaat. Seks, mannen en geld.

0: blijft een fantastisch mooi nummer winnen. Zomer in Zeeland. Alweer uit 1971. Mooie tijd terug. Uit 2013 komt deze plaat van Inge Maria. En Inge Maria komt uit Zeeland. Zeelandse zangeres. Gaan luisteren naar Seasons With You.
1: 1, 2, 1, 2.
0: This is live.

Inge Maria Live Seasons With You. Het eindigt helaas een beetje triest, want het begon zo positief allemaal. Jim Lowe is dit in 1956 en The Green Door.

De treinschrijf deze week is voor Asia. In 2026 een nieuwe cd Indigo en de single The Traveler. Asia, Into the Light. Zindy.

Oceana hoorden wij in de Endless Summer uit 2012. Was dat jaar de UEFA Europa Tune. Officieel helemaal zelfs. Niet te geloven. Vrij bekende, onbekende zangeres met ongelooflijke mooie zomerse muziekjes. En enfin, die hebben we dus duidelijk kunnen horen. Een beetje een rustige plaat gaan we draaien. Bijna een soort moment van... een rustiek moment, laat daarop houden. Het is Hans Elzinga en The Silence in Your Heart.

Begin juli 2020 overleed Ennio Morricone op 93-jarige leeftijd. Hij heeft een schat aan filmmuziek achtergelaten. Prachtige mooie melodieën. Standaardwerken, klassiekers eigenlijk. Maar deze hebben we helemaal niet zo vaak gehoord. Het is afkomstig van The Secret of the Sahara. Dit is The Saharan Dream. Gezongen door Amy Stewart.

schitterend stuk muziek. Afkomstig uit de tv-serie The Secret of the Sahara. En dat was een zevendelige serie, als ik me niet vergis. Prachtige en heel mooie serie is dat. Ja, als je het er alleen hebt, moet je nog iets gaan bekijken. Of koop gewoon de dvd. Heb je gelijk het hele ding in één keer. En dan ga je er gewoon voor zitten. Een hele middag en avond lang. En dan ga je genieten van een van de mooiste tv-series die er ooit is geweest. Uit 1987 kwam dat. The Secret of the Sahara. Muziek nu van Mai Tai uit 1985.

My Tie in 1985 en Am I Losing You Forever. Ziek nu uit 1975 van de Rupettes. En het hele lekkere I Can Do It. Yeah.

Acrobats en I Can Do It. Een lekker energiek plaatje, 1975. Uit 2020 en bedoeld voor het Eurovision Festival, deze plaat van Hoover Fun.

Prachtige plaat van deze mensen uit België. Hooverphonic hoorden wij. En Release Me. En het zou ingezonden worden voor het Eurovision Festival van 2020. Wat niet doorging natuurlijk. En nou, dat is jammer voor de Belgen. Want ze hadden daarmee eigenlijk best wel een joekel van een hit in handen. Zeg maar zo. Een Eurovisie hit. Een plaat uit 2006. Het is een live registratie van Noah en de Solace String Quartet. En we gaan luisteren naar het hele fraaie Beautiful That Way.

0: Beautiful That Way. Kom uit een film. Hoe zal ik dat uitleggen? Het kwam uit de film vandaan waarin een Joodse Italiaan opgepakt werd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En met zijn zoontje in het concentratiekamp belandde. Nou goed, de kinderen normaal gesproken werden altijd meteen vergast. Dan waren ze er gelijk vanaf, die Duitsers. Maar in dit geval wist deze man zijn zoontje te behoeden voor dat. Door hem steeds op een gegeven moment te verbergen. En op bepaalde plaatsen te krijgen waardoor de Duitsers dat in de gaten hadden. Hoe hij dat gedaan heeft, moet je in de film maar voor gaan kijken. Dat was heel apart hoe je dat allemaal deed. En hij bracht zijn jongetje bij hem.
1: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en truckers.
1: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Bond Jan Berg.

Nieuw Dimension, de muziek van Imagine uit het jaar 1983. De opener het programma Bond voor vandaag. En fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en draait u de komende uur. Blijft u erbij, dan zorg ik voor de muziek. Hey, Gracie Adler Rams van vandaag de dag. Hit.

0: Tracy Abrams, Hit the Wall, de titel van de plaat, hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan eens even lekker terug in de tijd. Wat dacht u daarvan?
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967 met The Shoes. Nana.

0: De mannen van The Shoe zat al lang van vorige geleden. Het kwam 1967. Na na na was de titel van deze opname.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Na de 2003 Holy Valance. Naughty Girl.

0: De muziek van het jaar 2003, Holy Valance, was dat. Naughty Girl, ja, ondeugend meisje, dat kan zomaar gebeuren. Ook hier in de Bonte Muziekverzameling uiteraard.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Het Songfestival liedje van 2012, Loreen, weten we hem nog? Euphoria.

0: Ja, Going Up, Up, Up, dat was Loreen 2012, een dikke hit. En de winnaar van het Eurovisie Songfestival in dat jaar, Euphoria.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, die werk je voor de klaarliggen. Manuela, denk ze, alles en een beetje meer.

0: werkje van Manuela Nzenge. Alles en een beetje meer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, zo is dat. We gaan naar het jaar 1995 met Simply Red. Dit is Fairground.

0: Jazeker, de muziek uit het jaar 1995. Simply Red Fairground, de titel van de plaat. En u hoort het allemaal voorbij komen hier in het programma Bond. Wij gaan eens langzaam op naar het half uur. En dat gaan we doen met muziek uit de jaren 70.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Dat zei ik toch al? 1978, Chris Rea. Fool if you think it's over.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 2:30 tot 4:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

van Michael Jackson, Liberian Girl, de titel van de plaat. En dat kwam uit 1989. Zullen we eens een 2026 plaatje weer draaien? Wat dachten we deze Douwe Bob? Welcome to Outcast Town.

0: rise again. Douwe Bob, welkom to Outcast Town.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1967 met de Grassroots. It's

0: Ja, de muziek van The Grassroots heeft iets terug naar het jaar 1967. Met deze Let's Live for Today. Dat lijkt me een goed plan. Lekker vandaag blijven leven en lekker de dingen doen die we leuk vinden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen waren 2009 met The Gossip. Dit is Heavy Cross.

0: even de muziek van Gossip. Eventjes terug naar het jaar 2009. Heavy Cross, de titel van de plaat. We gaan weer wat hedendaags draaien.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuwe van Andrea Hager. Darkness and Light.

0: André Hager, Andrea Hager, daar krijgen we vaak Duitsstalige muziek van, maar deze maal een Engelstalige. Darkness and Light, de titel van haar nieuwe plaat.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop er komt.
0: En zo stond ook maar weer net Jeroen van de Bomen hier zo, Hanna 2012.

De muziek van Jeroen van der Boom uit 2012, deze opname. Kom maar op, was de titel van de plaat. En hoort de tuning starten, betekent dat we afscheid moeten gaan nemen van u. Het zit weer op een uurtje aan rond op de radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het weer voor u gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ja, er rest mij niet veel meer dan u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik hoop dat u nog ook leuke dingen te doen heeft. Hè. Dat is altijd wel weer fijn op zo'n dag. En ik ga u natuurlijk eventjes nog vertellen wat de muziek is waar u naar uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1970 met The Index of March. Een nummer met de titel Vehicle. En daarna nog een nieuw werkje van Shepherd's Oak. The Pouring Rain. Daar gaan we. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. De groeten. En graag weer tot de volgende mond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

zingen met live muziek van Start met Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun. De aftrap van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 15 juli 2026. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en je werk gaan. Een hele goede morgen.

0: 1986 hoorden we de Celebration Rap van MC Michael G en DJ Swan. En daarmee zijn we toegekomen aan ons eerste blokje.
1: Shownieuws. Sam Neill is maandag onverwacht overleden op 78-jarige leeftijd in het Australische Sydney. Dit heeft zijn familie via een emotionele verklaring bekendgemaakt. De in Nieuw-Zeeland opgegroeide acteur, wereldwijd iconisch geworden door zijn hoofdrol als Dr. Alan Grant in de Jurassic Park franchise, kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen, nadat in 2022 bloedkanker bij hem werd vastgesteld. Hoewel hij na intensieve behandelingen kankervrij was verklaard, kwam zijn overlijden alsnog volslagen plotseling. Roxy Dekker, 21, heeft in het NPO 3FM-programma Vooraan onthuld dat ze van plan is om nog dit jaar een gloednieuw album uit te brengen. Op de vraag van DJ Sebastiaan Okhuizen of er al een stevige basis ligt voor de opvolger van haar succesvolle debuutalbum, antwoordde de zangeres volmondig met ja. Over de inhoud, de thematiek of het exacte aantal nummers op de plaat hield ze zich tegenover de radiozender nog volledig op de vlakte. Haar debuutalbum Mama I Made It verscheen in 2025. Het leverde haar meerdere hits op, waaronder Casual, Sugar Daddy en Satisfier.

voorkeur gaat eruit naar zoet fruit. Maar Little Steven en Ruben Blades deden het in 1987 met Bitterfruit hier bij de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag. Met zometeen uit de hitlijst Alex Warren. Tot die tijd gaan we naar 1990 met The Adventures of Stevie V. Dit is Body Language.

14. Alex Warren en The Fever Dream. Met zometeen de Nederlandse weersverwachting. Tot die tijd een klassieker op de radio. Uit 75 is dit Gloria Gaynor. And Never Can Say Goodbye.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag blijft het zonnig en wordt het op grote schaal tropisch warm. De wind draait naar het oosten en hierdoor is het ook op de westelijke stranden veel warmer, met 27 tot 29 graden, waarbij de lucht de hele dag strak blauw van kleur is. Morgen kunnen de liefhebbers van heet en zonnig zomerweer nog een keer genieten van een strak blauwe lucht van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en wordt het 28 tot 33 graden. In het zuiden wordt de lucht later wat instabieler en kan er een enkele onweersbui ontstaan. De dagen daarna volgt een omslag. Aan het einde van de week komen er meerdere regen- en onweersbuien voor en hierna draait de wind naar het noorden. In het weekend krijgen we te maken met meer bewolking en enkele regenbuitjes, waarbij het kwik overdag terugzakt naar 20 tot 25 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Waterschap de Dommel waarschuwt voor wateroverlast vanwege nieuwe regels rond het onderhouden van beken en sloten. Die zeggen dat plekken met beschermde diersoorten niet zomaar meer worden gemaaid. Het waterschap kan daardoor de werkzaamheden niet goed meer uitvoeren. Voor grasmaaien moet in bepaalde gebieden nu een vergunning worden aangevraagd. De gemeente Best gaat op zoek naar een gebiedsontwikkelaar om samen tot een plan te komen om het dorpsplein flink onder handen te nemen. Het plein in het centrum van het dorp moet groener worden, met meer voorzieningen en ruimte voor extra woningen. En met een gebiedsontwikkelaar denkt het gemeentebestuur van Best het beste een goed totaalplan te kunnen ontwikkelen voor het dorpsplein. De geplande nieuwbouw van gemeenschapshuis Braakland in Son loopt vertraging op. Onder meer het overvolle elektriciteitsnet en aangepaste afspraken met zorgverleners die een plekje krijgen in het buurthuis zijn redenen voor de vertraging, zo schrijft het gemeentebestuur. Eigenlijk zou het buurthuis in de loop van 2028 klaar zijn. Nu wordt dat het einde van dat jaar. Begin 2029 kan Braakland in gebruik worden genomen. Eindhoven stelt zich garant voor de verhuren van het nog te bouwen bedrijfspand tussen Eindhoven Centraal en de Social Hub. Het pand, genaamd The Red, wordt ontwikkeld door vastgoedbedrijf Investe, maar het bedrijf heeft daar meer geld voor nodig. Om de bouw te kunnen beginnen moet een deel van de ruimte namelijk al van tevoren verhuurd worden, maar de bedrijven die daar komen te zitten willen pas gaan huren als de bouw begonnen is. En aan de Dorpsstraat in Veldhoven heeft afgelopen nacht een flinke brand gewoed in een kringloopwinkel. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij de brand kwam wel veel rook vrij. Een paar omwonenden moesten uit voorzorg hun huizen verlaten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.
5: I love you.

op deze woensdagochtend 15 juli 2026 bij de ochtendshow, waar we zometeen gaan kijken naar de Europese weersverwachting. Verder hebben we de Yachtmans, Roger Glover en guest. En rond kwart voor hebben we weer een track van Gloria Estefan, onze artiest van de week. Met nu het 1982 Cool Crazy. Hier is Hot Chocolate.

0: de Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen. Albanië noteert onder een strak blauwe hemel een hete 36 graden Celsius. Terwijl Spanje 35 graden Celsius en Cyprus 28 graden Celsius eveneens volop van de zon genieten. Elders op het continent heerst er wat meer wisselvalligheid. Want in het oosten van Rusland trekken pittige onweersbuien over bij 25 graden Celsius. En valt er in het noorden ook wat regen. Terwijl België een droge en warme zomerdag beleeft met een maximum van 30 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen breidt de tropische warmte zich in het Middellandse zeegebied nog wat verder uit, waardoor Albanië onder een heldere lucht stijgt naar 37 graden Celsius en Cyprus een zonnige 29 graden Celsius noteert. Spanje handhaaft zich moeiteloos op een warme 35 graden Celsius. En ook Polen pakt met een zonnige 28 graden Celsius een mooie portie warmte mee. Al krijgt het zuiden van Rusland te maken met opkomende onweersbuien bij 28 graden Celsius. En blijft België stabiel op een warme 30 graden Celsius.
2: Alleen voor jou, de beste.

Tidal Age in River van The Osmonds uit 1973. Met zometeen de artiest van de week, maar we blijven in de jaren 70. 2 jaar later scoorden Roger Glover en Guest deze nummer 1 hit.

0: week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de Queen of Latin Pop, die met haar aanstekelijke ritmes en stem de wereld veroverde. Gloria Estefan.
2: Artiest van de week.

geworden. Anything for Love, de prachtige breekbare ballad van McGloria Estefan en de Miami Sound Machine in 1988 wereldwijd harten veroverde. Het nummer, eveneens te vinden op het album Let It Loose, was een gigantische hit in Nederland. De single stond 10 weken lang in de top 40 en miste met een tweede positie net de absolute.

Hier bij de ochtendshow deze waanzinnige woensdag 15 juli. Waar we richting het tweede uur gaan, die we gaan aftoppen met Europe Rock Tonight. Dit uur heb ik nog Murray Head met One Night in Bed.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. Het zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Zon en Breugel,
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SMB 107.5 FM.
12: En overal via radio SMB.nl.
13: Radio SMB.

Europe Rock Tonight, de aftrap van de tweede uur van de ochtendshow. Deze woensdagochtend, 15 juli 2026. Dit is nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met nu Sam Cooke en Wonderful World.

0: Shownieuws.
1: Luke Combs heeft met zijn grootschalige concert in een stijf uitverkochte Johan Cruijff Arena voor een historische avond gezorgd. Tienduizenden fans stroomden naar het Amsterdamse stadion, waar de ongekende sfeer en de massale belangstelling voor countrymuziek op sociale media voor een enorme stroom aan lovende reacties zorgen. Onder de 60.000 bezoekers bevonden zich ook diverse bekende Nederlanders, onder wie zanger Waylon, die het emotionele evenement omschreef als de ultieme bekroning op zijn jarenlange strijd voor de acceptatie van het genre in Nederland. Harry Jekkers krijgt een permanente ereplaats in de galerij van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat heeft programmeur Mark Kalsbeek bekendgemaakt na afloop van Jekkers' allerlaatste voorstelling. De legendarische Hagenees nam zondagmiddag met de dernière van zijn show In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen na bijna een halve eeuw definitief afscheid van het toneel. Hij is na Paul van Vliet pas de tweede cabaretier in de geschiedenis die wordt toegevoegd aan de prestigieuze collectie van zo'n 100 Haagse cultuuriconen.

Een lekkere rockklassieker uit 1978. Ram Jam en Black Belly. Hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Hugo. Tot die tijd, The Alan Parsons Project. Hier is uit 82. Old and Wise.

0: Nummer 9, Hugo en Salto met Jamaica, Bam Bam. Wij gaan zo kijken wat het weer ons te bieden heeft. Verder hebben we het vooruitzicht DJ Bobo en allemaals. En het weeroverzicht van de Verenigde Staten. Met nu uit 1980, Stand Up Jamaica. Dit is de Goombay Dance Band.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, bunch of

0: weeroverzicht.
1: Vandaag blijft het zonnig en wordt het op grote schaal tropisch warm. De wind draait naar het oosten en hierdoor is het ook op de westelijke stranden veel warmer, met 27 tot 29 graden, waarbij de lucht de hele dag strak blauw van kleur is. Morgen kunnen de liefhebbers van heet en zonnig zomerweer nog een keer genieten van een strak blauwe lucht van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en wordt het 28 tot 33 graden. In het zuiden wordt de lucht later wat instabieler en kan er een enkele onweersbui ontstaan. De dagen daarna volgt een omslag. Aan het einde van de week komen er meerdere regen- en onweersbuien voor en hierna draait de wind naar het noorden. In het weekend krijgen we te maken met meer bewolking en enkele regenbuitjes, waarbij het kwik overdag terugzakt naar 20 tot 25 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een aanslag op een hamburgertent in de Eindhovense Kruisstraat vorig jaar werd gepleegd door een onervaren schutter. De politie zoekt hem nog steeds en heeft beelden gedeeld. De jongen kwam begin december 2 avonden op rij langs op een fatbike. De eerste avond weigerde zijn pistool. Een dag later probeerde hij het weer. Schieten lukte toen ook niet, maar er bleven wel kogels en hulzen achter. De Eindhovense start-up Carbion wordt overgenomen door een grote speler uit Londen, concurrent Airhive. Die bedrijven zijn gespecialiseerd in het uit de lucht halen van CO2. Het is niet bekend hoeveel de Engelsen betalen voor het Eindhovense bedrijf. 2 jaar geleden haalden ze nog ruim 15 miljoen euro op bij een investeringsronde. Toen werkten er 45 mensen. Son en Breugel wil het COA helpen om vluchtelingen op te vangen, omdat er landelijk een groot tekort is aan opvangplekken. Op Eckersreit moeten er straks 150 tot 200 komen. Maar waar dat moet gebeuren is niet bekend. En ook is niet bekend hoe lang die vluchtelingen in Son en Breugel moeten blijven. 2 jaar geleden woonden er tijdelijk 200 vluchtelingen op Eckersreit. Dat ging toen goed. Treinreizigers in Eindhoven moesten gisteren in de middagspits in de brandende zon wachten op bussen. Bij station Strijpes was een aanrijding waardoor er geen treinen konden rijden. Maar om die mensen met bussen te vervoeren bleek ook een grote uitdaging. In de volle zon was het 30 graden en stonden mensen te wachten met rode en bezweten hoofden. Maar er werd niet geklaagd. En de hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een oud speelster teruggehaald. Sophie van Grimbergen tekent voor 2 jaar in Eindhoven na een kort avontuur in Utrecht. Afgelopen seizoen speelde ze voor Kampong. Daarvoor was ze 3 jaar lang een belangrijke speelster voor Oranje-Rood. Eerder speelde ze ook bij Push in Tilburg en in de jeugdopleiding van HC Eindhoven. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

1994 horen we Let the Dream Come True van DJ Bobo. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 15 juli. Met zometeen de

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk aan de westkust met een zonnige 34 graden Celsius in Los Angeles. Terwijl Washington DC een half bewolkte dag heeft met een tropische 38 graden Celsius. In New York blijft het droog maar bewolkt bij 37 graden Celsius en heeft ook Chicago te maken met wolken bij 33 graden Celsius. In Las Vegas hangt er flink wat bewolking bij een hete 41 graden Celsius, terwijl Miami onder de wolken blijft met kans op een bui bij 31 graden Celsius.

0: Celsius. Morgen krijgt Washington DC te maken met een bui bij 36 graden Celsius. Terwijl het in New York ook wisselvallig blijft, met kans op een bui bij 33 graden Celsius. Richting de vrijdag klaart het in New York prachtig op naar een zonovergoten 30 graden Celsius. Terwijl Washington DC onder de wolken blijft met een warme 32 graden Celsius.
1: Alleen de beste hits. Hier op jouw radio.

Duitse formatie Roxette scoorde in 1994 deze top 40 notering Sleeping in My Car. Zometeen gaan we de geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes tot die tijd 2021. ATB, Topic en A7S, hier is Your Love.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 15 juli 1967. De Beatles komen binnen in de hitlijsten met de onbetwiste vredesboodschap All You Need Is Love. Dit nummer bereikte in vele landen, waaronder Nederland, razendsnel de nummer 1 positie en groeide uit tot een symbool van Summer of Love. 1956, Ian Curtis, de dramatische frontman van de invloedrijke post-punkband Joy Division, wordt geboren in Manchester. Hoewel zijn leven tragisch kort was, heeft hij met zijn diepe baritonstem en melancholische teksten de muziek van de jaren 80 blijvend veranderd. 1989, het duo Milli Vanilli bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met Baby Don't Forget My Number. In de Nederlandse top 40 scoorde het duo destijds ook diverse grote hits, nog voordat hun schandalige playbackgeheim aan het licht kwam.

komen van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 15 juli 2026. Morgen doen we het weer dunnetjes over. 2 uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Ik wens je voor vandaag een hele fijne woensdag. Doe rustig aan met dat warme weer, maar geniet er wel van. We hebben nog voor je klaarstaan Jazz and the Plastic Population met Stand Up For Your Love Rights. Na Whitney Houston en How Will I Know. Tot morgen.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Zonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Zonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Toch leuk dat deze man zijn fotografische weg richting de Middle of the Road studio heeft gevonden, vrienden.
1: Ja, nou echt hoor.
0: Het is altijd weer een feest als het zondag is geweest, want dan kun je wel lekker aan het werk. We houden er zo van. Daar gaat Danny op boel.
2: Dit is de Middle of the Road show met Hans.
0: Hallo dan.

0: De Tremolos, Richard Hoop. Vooral succes in de jaren 60. My Little Lady. Zometeen voor jou op de radio in de middel van de roadshow.
1: Een fan voor achter de keuken van de
0: allereerst, A Thing Called Love. Hier is Johnny Cash.
2: 6 foot 6, he stood on the ground.

0: half officieel via satelliet vanuit de Grand Ole Opry op Nashville, Tennessee. En had Johnny Cash een goud verleden. Vink called Love. Lieve mensen, waar is de koffie? Ja, daar komt de koffie, mooi.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Oh, mooi Nederland, jij aan de Zuiderzee, tegenwoordig het IJsselmeer. Jan Smit is een Jantje geweest in Volendam en hij zong het.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Met die grote rocker

Een fijne, vaste, kutgordijnen. Jantje Smit. Met Benny Jolling van de Rockers Normaal. Uit het oosten van het land. Van Nederland, natuurlijk. En daarna Gerard de Noorman. Journal de Man. En was hier de Leclerc. Welkom bij.

Goh, dat is een bekende naam, hè? Corrie Day, lieve mensen. Maakt later nog een plaatje, Wiggle and a Giggle Online. Kun je nog herinneren? Nou goed. Hier begon ze dus bij Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Terug in de middel of de roadshow. Gewoon nog eens eventjes een deurtje openen. Ach, lekker zeg. Vrolijkheid, ook dat kent zijn tijd.

Geboren, ja, geboren in Broek aan der Moor in Oostenrijk. Inderdaad, Christian Anders komt uit Oostenrijk. Hij is van origine een slagerzanger, maar dit is niet echt een slager dit anders. Een beetje een keurslager. Mensen, wat leuk om terug te gaan naar de gouden tijd van de Duitse volksmuziek. Es fahrt ein Zug nach nirgendwo. Ja, hij kan niet links, hij kan niet rechts, hij kan alleen voor of achteruit. Zometeen uit september van 1981, Mick Jagger en zijn brave broeders, de Rockers, Rolling Stones, met Start Me Up. Maar allereerst, The House of the Rising Sun, niet het origineel, maar wel een mooie van Santa Esmeralda.

Sinds de jaren 60, Rolling Stones. Wat een gasten. Stone, high, gezopen, gesnoven. En ze gingen maar door. Dit is voor jou de Middelste Roadshow, ook via het wereldwijde Facebook. Facebook. Middle of the Roadshow, de Middle of the Roadshow. Even Facebooken, vrienden. En even liken. Zo doen we dat natuurlijk. Hey, het was 75.

warm voor. Of hij op te veel whisky, of hij zat strak aan de sigaar of aan de peuken. Rob McCune, lieve vrienden. Inmiddels de roadshow met Amor. Liefde, inderdaad. Oh. Alle gek op een sokje. Emory. Hier is ze voor jou met...

0: Weet je waar die herkomen?
1: Uit Twente?
0: Ja. Nee, inderdaad, uit Twente, lieve vrienden. Ze waren actief van 1966 tot en met 1979. De Buffoons, Close Harmony. Een van de laatste in de show. Het was 1973 voor deze heren. Ongeveer uit diezelfde periode. De laatste plaat voor de duur in de Middle of the Road Show. Waar van alles gewoon weer lekker is. Wat we uit die gouden catacomben naar boven halen. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de programmering. En zeg graag tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In buurthuis De Vlinderhei in Best wordt regelmatig buurtsoep georganiseerd. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september kunnen bezoekers van 12 uur tot 1 uur 's middags genieten van een gezellige lunch met verse soep en broodjes. De kosten bedragen slechts €2,50 per persoon. En voor deelname is aanmelden verplicht en dat kan nog tot en met zondag voorafgaande aan de lunch via een e-mail of telefonisch. Buurtsoep biedt een mooie gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten en samen te lunchen. Op dinsdag 28 juli, dinsdag 25 augustus en dinsdag 21 september. Telkens van 12 uur tot 1 uur in de middag in buurthuis De Vlinderhei in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederlands Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Dennis Morissette uit ons basisjaar. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. 2 uur lang gaan we weer terug de tijd in. Nou, we gaan niet zo ver terug de tijd in dat ik nou zeg van wow, wie, jongens, moet eens weten. Maar we gaan ver genoeg terug de tijd in dat we van alles te vertellen hebben wat je denkt van oh, dat wist ik niet meer of oeh, ja, dat was ik zo. Natuurlijk hebben we ook leuke plaatjes vanuit dat jaar en natuurlijk een hele hoop andere dingen. We gaan straks eens kijken in, nou eens even kijken, Turijn zie ik. Er is een huwelijk dit jaar gesloten. We hebben nog iets op maandag zie ik hier staan. MoMA Het, een openingsceremonie en iets met Nederlanders. Dat gebeurde er allemaal dit jaar. Nou ja, straks krijg je het een beetje beter uitgelegd. Zo gedurende het radioprogramma. Wel, wat ik wel kan vertellen is de hits die er dat jaar waren. En dan beginnen we even met de, wat zullen we doen? De non-commerciële lijst. Die heb ik toch toevallig voor me, dus laten we die maar gelijk pakken. Dan op nummer 10 stond daar de Offspring met Pretty Fly for a White Guy. Dan Sarah en I Believe. Op nummer 9, 8 was voor de Toybox en Tarzan en Jane. Believe van Cherry stond op nummer 7 dat jaar. En R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time op nummer 6. Op nummer 5 dan Blue Dabadi Dabada Eiffel 5065. En op nummer 4 was het City to City, The Road Ahead, Miles of the Unknown. Baby One More Time op nummer 3 van wie anders dan Britney Spears. Venga Boys met We Going to a Beach op nummer 2. En op nummer 1 in 1999, want daar gaan we het met je de komende 2 uurtjes over hebben, is Lou Bega en Mambo Number 5. Wees welkom, dit is de Bouwval 2 uur lang. Dat we lekkere muziekjes voor je op het programma hebben staan. En niet te vergeten gaan we kijken wat er is gebeurd in 1999.

De United Artists Against Apartheid, oftewel Sun City genaamd. En dat was nog in de tijd dat het in Zuid-Afrika het apartheidsbeleid hoogtij vierde. En een hele hoop mensen in de zon gingen zitten in Zuid-Afrika. En ons verder niet meer ermee bemoeide dat bijvoorbeeld de armeren daar wat slechter hadden, laat ik het zo zeggen. Dus nog steeds niet allemaal perfect, maar oké, de ongelijkheid, laten we dat zeggen, tussen blank en zwart is daar in ieder geval wel een stuk opgeschoten. Onder andere natuurlijk door die plaat van de United Artists Against Apartheid.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een aanslag op een hamburgertent in de Eindhovense Kruisstraat vorig jaar werd gepleegd door een onervaren schutter. De politie zoekt hem nog steeds en heeft beelden gedeeld. De jongen kwam begin december 2 avonden op rij langs op een fatbike. De eerste avond weigerde zijn pistool. Een dag later probeerde hij het weer. Schieten lukte toen ook niet, maar er bleven wel kogels en hulzen achter. De Eindhovense start-up Carbion wordt overgenomen door een grote speler uit Londen, concurrent Airhive. Die bedrijven zijn gespecialiseerd in het uit de lucht halen van CO2. Het is niet bekend hoeveel de Engelsen betalen voor het Eindhovense bedrijf. 2 jaar geleden haalden ze nog ruim 15 miljoen euro op bij een investeringsronde. Toen werkten er 45 mensen. Son en Breugel wil het COA helpen om vluchtelingen op te vangen, omdat er landelijk een groot tekort is aan opvangplekken. Op Eckersreit moeten er straks 150 tot 200 komen. Maar waar dat moet gebeuren is niet bekend. En ook is niet bekend hoe lang die vluchtelingen in Son en Breugel moeten blijven. 2 jaar geleden woonden er tijdelijk 200 vluchtelingen op Eckersreit. Dat ging toen goed. Treinreizigers in Eindhoven moesten gisteren in de middagspits in de brandende zon wachten op bussen. Bij station Strijpes was een aanrijding waardoor er geen treinen konden rijden. Maar om die mensen met bussen te vervoeren bleek ook een grote uitdaging. In de volle zon was het 30 graden en stonden mensen te wachten met rode en bezweten hoofden. Maar er werd niet geklaagd. En de hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een oud speelster teruggehaald. Sophie van Grimbergen tekent voor 2 jaar in Eindhoven na een kort avontuur in Utrecht. Afgelopen seizoen speelde ze voor Kampong. Daarvoor was ze 3 jaar lang een belangrijke speelster voor Oranje-Rood. Eerder speelde ze ook bij Push in Tilburg en in de jeugdopleiding van HC Eindhoven. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

De Hollies had je het over Jenny Electrals. Ik zal het niet goed uitspreken, maar zoiets is het. In 1978 was het een grote hit hier in de Lage Landen. Welkom, dit is de Bouwval. En dit is Rondé met We Are One.

90 alweer. Jongens, jongens, jongens. Wat een lekkere plaatjes allemaal uit dat jaar 1999. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon lekker. Ik kan er niks aan doen. En we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar 1999.

En dan parlementsverkiezingen in België. Ditmaal gecombineerd met verkiezingen voor het Europees Parlement op 13 juli 1999. In Zuid-Afrika volgt Thabo Mbeki Nelson Mandela op als president van het land. En de regering van zo'n 29 Europese staten ondertekenen het Bolonga-verklaring. En dit om de uitwisseling in het hoger onderwijs te bevorderen in de Europese Unie. In Brisbane dan, daar verliezen de Nederlandse hockeysters in de finale de strijd om de Champions Trophy met 3-2 van gastland en titelverdedigster Australië. En dan Turijn in Italië, daar wordt gekozen als gastland voor de Olympische Spelen in 2006. En dan is ook nog een huwelijk en wel in Engeland. Prins Edward van Groot-Brittannië en Sophie Reinders-Jones. Die worden door koningin Elisabeth de Tweede, niet in het huwelijk getreden, maar er wordt wel een titel aan ze verleend. De graaf en de gravin van Wessex worden ze genoemd vanaf 1999. Dan twee gratis kranten, de Metro en de Spits, die verschijnen voor het eerst in Nederland. De verspreiding vindt voornamelijk plaats via het openbaar vervoer. En dan worden ze niet in de trein of de bus of de metro gelegd. Nee, sinds 2005 bedraagt de oplage trouwens van beide kranten zo 7000 exemplaren. En trouwens, die worden dan gewoon op het station en zo worden ze uitgedeeld. Hè. Waren nog gratis ook nog toen. Ja, toen nog wel. Toen kon dat nog gratis krantjes elke dag op het station. Ja.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: We verbouwen je radio.
3: Give us the magic words.
4: All right. You go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-pong.
3: All right.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spits en in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald, mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven en zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna 1,5 jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Dit was het Radio Nieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

ballen in de brand zijn gevlogen, dan zing je ook ongeveer zoiets. Chef en de chocolate salty balls. Ja, ik kan ook gewoon zeggen Isaac Haynes, want dat is hem eigenlijk. Maar Chef, dat is de chef uit de langslopende animatiefilmserie, moet ik zeggen. South Park. En dit kwam uit ons basisjaar, zo'n beetje 1999, dat het een hit was hier in Nederland. Even kijken, over hits gesproken. We hebben in het eerste uur de non-commerciële lijst behandeld. De nummer 10 tot de nummer 1 van dit jaar 1999. Laten we nu eens even de commerciële lijst erbij pakken. En die ziet er toch weer net iets anders uit. Op nummer 10 staat daar namelijk Genie in a Bottle van de dame Christina Aguilera. Chair met Believe op nummer 9. Achter was voor My Love is Your Love van Whitney Houston en Blue Dabadie Dabadai. Eiffel 65 stond daar op nummer 7. 6 voor Sash If You Believe. Lief en Toybox met Tarzan en Jane stond daar op nummer 5. Mambo Number 5 stond hier op nummer 4. Dus dat scheelt ook eventjes met die andere lijst. En Britney Spears met Baby One More Time stond op nummer 3. 2 was er voor We Gone to Ibiza van de Venga Boys. En hier stond The Road Ahead, Miles of the Unknown op nummer 1. Dus nummer 1 voor die Nederlandse groep City to City.

Ja. Ik kan er eigenlijk weinig aan toevoegen als alleen nog wat prachtig. Barbara Dickerson en Ellen Page. En I know him so well, jongens. Wat een plaats. Ja, nee, echt. Wees welkom, dit is de Bouwval. We hebben het met je over 1999. En daar zaten een aantal prachtige plaatjes in. Dadelijk hebben we nog de boswachters voor je. Kan ik ook even kijken of ergens Def Rhymes te kunnen vinden. Dat vind ik ook een leuke plaatje. Dat komt ook uit dit jaar, 1999. We hebben straks ook nog ABBA voor je, zie ik. En nog een hele hoop andere plaatjes. Onder andere deze prachtige remix uit 1999. Put your hands in the air. And give me all your money. Dit is Boney M. Boney M.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids, Ann Wester en Kati Hezen, wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kempersenweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Palmer's and A Bad Case of Loving You. En dat is ook wel zo'n beetje hoor. Ik hou van jou en van jou. Ik hou van jullie allemaal eigenlijk wel zo'n beetje. Dus ik weet niet of het wederzijds is, maar anders heb ik gewoon pech gehad, zal ik maar zeggen. We hebben het met je over 1999. En ook in dat jaar waren er hele leuke Nederlandstalige nummers. Onder andere deze van de Boswachters. Een van die platen die het in de hitparades heeft geschopt in 1990. Dit is het Bananenlied. Oftewel, hey, heb jij vandaag bananen?

zit een beetje heel dicht tegen ons basisjaar aan te schuren. 1999 komt uit 2006 en Adelante. Dadelijk hebben we nog wat informatie, wat dingetjes, wat er allemaal gebeurd is in dat jaar 1999. Maar eerst doen we deze van de Stray Cats en Runaway Boy. En daarna gelijk Lou Bega, die grote nummer 1 hit uit het jaar 1999. Mambo number 5.

Onboard nummer 5, oftewel Luke Bega. En we gaan weer eens kijken, zoals beloofd, wat er allemaal gebeurd is. Zo'n beetje in 1999. En dan pakken we de hele wereld. Dat is eventjes lekker voorbij. 10.000 mensen eisen op een demonstratie in de Servische stad Karak. Het aftreden van de Joegoslavische president Milosevic. De betoging van de Verenigde Servische Oppositie is in de eerste in een reeks van een hele hoop protesten al daar. In 1999. In Edinburgh wordt de Schotse parlement hersteld, dat op 1 januari 1801 was afgeschaft. En in Calcutta wordt de eerste Gay Pride gehouden van India in 1999. Het Algemeen Dagblad onthult dat de provincie Zuid-Holland meer dan 47 miljoen gulden heeft uitgeleend aan het failliete bedrijf Kelto. Kelto, de affaire die zal leiden tot het aftreden van de commissaris van de Koning Leemhuis Schouten en de strafrechtelijke vervolging van de beleggende ambtenaar al daar. En dan in België, Guy Verhofstadt van de VLD, die wordt premier in de federale regering van België. En Patrick Delwer, die wordt minister-president van de Vlaamse regering in 1999. En dan volgens de VN wordt de 6 miljardste mens geboren. Het is een baby uit Sarajevo die de eer krijgt deze predicaat te dragen. Het is natuurlijk een symbolisch iets, want ja, ga ze maar eens even allemaal tellen, zou ik zeggen. Na 38 jaar op de bodem van de Atlantische Oceaan te hebben gelegen, wordt het de ruimtecapsule, de Mercury MR4, oftewel de Liberty Bell, geborgen door een team onder leiding van Kurt Newport in 1999. En de vervolging van de Chinese meditatiepraktijk Feng Kong, die wordt afgekondigd in Peking. Mohammed de VI dan, die wordt in 1999 koning van Marokko, nadat zijn vader koning Hassan II dezelfde dag op 70-jarige leeftijd was overleden. Op 23 juli was dat van het jaar. En de openingsceremonie van de 13e Pan-Amerikaanse Spelen, die wordt gehouden in juli van 1999. En dat allemaal in Winnipeg in Amerika. Dan Patrick Rafter, die lost Andrea Gersje af na 3 weken voor de nummer 1 positie op de wereldranglijst der professionele tennisters. De Australiër die moet zijn positie alweer na een week afstaan naar Agassi. De landgenoot trouwens van Agassi, de Peter Sampras. Die wordt dan de nummer 1 van de tennissers in dat jaar. En dan trouwens tijdens het EK zwemmen wint Pieter van der

Hoge band, de 6 gouden medailles. Volgens mij een van de meest aantal op één speler gehaald in 1999. Was dat allemaal te bewonderen hier in Nederland en de wereld.

uit ons basisjaar 1999. En eigenlijk wel een heel leuk plaatje dat we eigenlijk ook wel een stukje meer mogen gaan draaien. Maar oké, okay, het zit er voor mij op, dus ik kan het nog wel willen, maar het gaat niet gebeuren. Dus ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Dan hebben we weer een nieuw jaar in de aanbieding. Hey, doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet 3 miljoen euro voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34 en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
7: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: aan. Lobby, was dit in Jochem Schuur, 's nachts als je eenzaam bent.
1: Hoor
0: je
1: nog? Magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Ja, volg ik nu met Gap.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een aanslag op een hamburgertent in de Eindhovense Kruisstraat vorig jaar werd gepleegd door een onervaren schutter. De politie zoekt hem nog steeds en heeft beelden gedeeld. De jongen kwam begin december 2 avonden op rij langs op een fatbike. De eerste avond weigerde zijn pistool. Een dag later probeerde hij het weer. Schieten lukte toen ook niet, maar er bleven wel kogels en hulzen achter. De Eindhovense start-up Carbion wordt overgenomen door een grote speler uit Londen, concurrent Airhive. Die bedrijven zijn gespecialiseerd in het uit de lucht halen van CO2. Het is niet bekend hoeveel de Engelsen betalen voor het Eindhovense bedrijf. 2 jaar geleden haalden ze nog ruim 15 miljoen euro op bij een investeringsronde. Toen werkten er 45 mensen. Son en Breugel wil het COA helpen om vluchtelingen op te vangen, omdat er landelijk een groot tekort is aan opvangplekken. Op Eckersreit moeten er straks 150 tot 200 komen. Maar waar dat moet gebeuren is niet bekend. En ook is niet bekend hoe lang die vluchtelingen in Son en Breugel moeten blijven. 2 jaar geleden woonden er tijdelijk 200 vluchtelingen op Eckersreit. Dat ging toen goed. Treinreizigers in Eindhoven moesten gisteren in de middagspits in de brandende zon wachten op bussen. Bij station Strijpes was een aanrijding waardoor er geen treinen konden rijden. Maar om die mensen met bussen te vervoeren bleek ook een grote uitdaging. In de volle zon was het 30 graden en stonden mensen te wachten met rode en bezweten hoofden. Maar er werd niet geklaagd. En de hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een oud speelster teruggehaald. Sophie van Grimbergen tekent voor 2 jaar in Eindhoven na een kort avontuur in Utrecht. Afgelopen seizoen speelde ze voor Kampong. Daarvoor was ze 3 jaar lang een belangrijke speelster voor Oranje-Rood. Eerder speelde ze ook bij Push in Tilburg en in de jeugdopleiding van HC Eindhoven. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
0: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Het komend half uur echt niet stil zitten, zeker niet. Want denk je van de rollator discoplaat, de Aaron Gang. En are you ready? Ik ben er klaar voor. Zeker Ilse de Lange. Willing komt ook wel voorbij. Talking Heads. And she was. En Kelly Clarkson met Breakaway. Nu.

En Angie was. Ja, dat bedoel ik. En dan zeg ik altijd van die stopwoordjes, dat bedoel ik. Je hebt, ik heb een collega die zegt natuurlijk. Ieder liedje en ieder dingetje wat ik afkondig, natuurlijk. Is dat langer met Willing? Natuurlijk.

0: uur na uur de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
1: Jouw favoriete station, dat is waar naar luistert. Linda Ronstadt, Hurt So Bad.

country pop in plaats van country rock. Maar ja, Linda Ronstadt hurt zo bad. Geen idee of ze nog in leven is eigenlijk. Leeft ze nog? Of, nou, ik durf het eigenlijk niet met zekerheid te vertellen. Meatloaf, I do.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste vier mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. Vier mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

Begonnen met Creedence Clearwater Revival met een melancholische meesterwerk. Have you ever seen the rain? Nou, verloopt het nog even niet graag. Want ja, we zijn er een beetje aan gewend aan dat zonnige buiten. Ja toch? Hey, leuk dat je er bent. Daar zijn we dan weer. De plaat kwam trouwens uit het vroege voorjaar van 71. En bereikte daarmee de hitlijsten in zowel Nederland als in Vlaanderen. En wat een prachtige tijdloze sound was dat toch. Gedragen door die rauwe, doorleefde stem van John Fogerty. En natuurlijk die herkenbare akoestische gitaardrums. Bracht dit nummer ons zojuist die ultieme rock vibe. Nou, over rock vibe gesproken. We knallen er tegenaan tot de klok van 2 zonder mijn broer. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja, het is een beetje vervelend. De wegen zijn op dit moment behoorlijk afgesloten. Dus dan moet je uren soms rijden. Het lijkt wel Duitsland. Maar goed, het moet en het kan niet anders. Welkom bij de show. Platenprak tot 2. En we gaan lekker naar een plaat uit 66 luisteren. De mama's en de papa's van California Dreaming. Ik zeg welkom bij de show.

Dat was die Amerikaanse R&B soulzanger Freddie Jackson met die fluwelen ballad. You Are My Lady. En van die intieme soulmeesterwerk maken we nu een sprong naar het voorjaar van 75... voor een van de meest betoverende en symfonische popsongs ooit gemaakt. Dit is het geluid van Electric Light Orchestra met Can't Get It Out of My Head.

0: R.E.M. met Losing My Religion. De plaat is afkomstig uit de jaren 90. Het is tijd voor een verjaardag volgens mij.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Ze is vandaag 80 jaar geworden. Linda Ronstedt werd geboren op 15 juli 1946 in Tucson in Amerika. Al jong hield ze van muziek en leerde ze veel verschillende stijlen kennen. In de jaren 60 werd ze bekend met de groep The Stones Pony. Later begon ze aan een succesvolle solo carrière. Met haar album Heart Like a Wheel brak ze echt door. Ze scoorde grote hits als You're No Good, When Will I Be Loved. Linda zong verschillende soorten muziek, zowel rock, country als Mexicaanse liedjes. Ze werkte samen met bekende artiesten zoals Dolly Parton en Emmylou Lou Harris. In haar carrière won ze maar liefst 11 Grammy Awards. Ze bracht 24 albums uit en werd een van de bekendste zangeressen ter wereld. In 2009 stopte ze met optreden door problemen met haar stem. Later werd duidelijk dat ze een ernstige spier- en zenuwaandoening had. Hoewel ze niet meer kan zingen, blijft haar muziek populair. Ze kreeg namelijk ook veel eer, waaronder een plek in de Rock and Roll Hall of Fame. Linda Ronstedt wordt gezien als een van de grootste zangeressen ooit. En vandaag vieren fans haar 80ste verjaardag.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.

waren Douwe Bob en Miss Montreal met een prachtige nieuwe plaat. Organisch duet Please Just Come Home. Dat doet me een beetje denken aan de kerst, maar goed. Van die warme gitaarklanken ruisen we door naar een van de meest succesvolle aanstekelijke muzikale vriendschappen van de afgelopen jaren. We gaan luisteren naar Fleming en Meteor. En niet nodig...

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse Meezingschijf.

Dat was de Amerikaanse multi-instrumentalist Andrew Gold met die melodieuze meesterwerk Lonely Boy. De Nederlandse hitlijsten en de Vlaamse hitlijsten.

veroverde hij daarmee. En van die verhalen aan de West Coast Pop vliegen we nu door naar het voorjaar van 1978. Voor een van de meest herkenbare en natuurlijk meeslepende new wave punk rock songs uit de jaren 70. The Motors en Airport. Leuk dat je luistert. Je luistert nog steeds naar het programma Platenbrak.

Destiny Child met een vlijmscherpe R&B classic. Bills, bills, bills. Zo. Ik zit zo'n beetje aan het eind van het programma. Jawel, de laatste platen slinger ik er nog eventjes in. En ik ga alvast afscheid nemen. Ja, nog een paar dagen. En dan word ik alleen de 70. Ja, niet te geloven. Dit is MC Maaike, G en DJ Sven. En waar hebben ze het over? Holiday Rap. Ik zeg tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.

0: de Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met tropische temperaturen. Albanië noteert onder een strak blauwe hemel een hete 36 graden Celsius. Terwijl Spanje 35 graden Celsius en Cyprus 28 graden Celsius eveneens volop van de zon genieten. Elders op het continent heerst er wat meer wisselvalligheid. Want in het oosten van Rusland trekken pittige onweersbuien over bij 25 graden Celsius. En valt er in het noorden ook wat regen. Terwijl België een droge en warme zomerdag beleeft met een maximum van 30 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen breidt de tropische warmte zich in het Middellandse zeegebied nog wat verder uit, waardoor Albanië onder een heldere lucht stijgt naar 37 graden Celsius en Cyprus een zonnige 29 graden Celsius noteert. Spanje handhaaft zich moeiteloos op een warme 35 graden Celsius. En ook Polen pakt met een zonnige 28 graden Celsius een mooie portie warmte mee. Al krijgt het zuiden van Rusland te maken met opkomende onweersbuien bij 28 graden Celsius. En blijft België stabiel op een warme 30 graden Celsius.
2: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvleugel.

gingen terug naar 1998 met The Lighthouse Family. Je hoorde High met zometeen Ed Sheeran en Afterglow. Maar eerst gaan we verder met Do It Any Way You Wanna. Het is een absolute funk- en disco-klassieker van de Amerikaanse formatie People's Choice uit Philadelphia. Het nummer geschreven door Leon Huff van het legendarische schrijver en producer duo Campbell en Huff ademt de iconische Philly sound uit. Met zijn rockende baslijn, stuwende keyboard riffs en hypnotiserende groove groeide de track direct uit tot een gigantische clubhit aan beide kanten van de oceaan. Het nummer is zo herkenbaar en ritmisch sterk dat het later door talloze hip-hop en dance muzikanten initiatief is gesampled. In Nederland

In de top 40 genoteerd. Deze Ed Sheeran. Je hoorde hem uit 2020 met Afterglow. Hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de 10's en de 20's. Met zometeen het weeroverzicht. Na Fire Condios. Hier is Don't Cry.

0: Weeroverzicht. Vandaag blijft het zonnig en wordt het op grote schaal tropisch warm. De wind draait naar het oosten en hierdoor is het ook op de westelijke stranden veel warmer, met 27 tot 29 graden, waarbij de lucht de hele dag strak blauw van kleur is. Morgen kunnen de liefhebbers van heet en zonnig zomerweer nog een keer genieten van een strak blauwe lucht van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en wordt het 28 tot 33 graden. In het zuiden wordt de lucht later wat instabieler en kan er een enkele onweersbui ontstaan. De dagen daarna volgt een omslag. Aan het einde van de week komen er meerdere regen- en onweersbuien voor en hierna draait de wind naar het noorden. In het weekend krijgen we te maken met meer bewolking en enkele regenbuitjes, waarbij het kwik overdag terugzakt naar 20 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht was misschien aangestoken, zegt de politie. Er staat een benzinepomp voor de winkel en ernaast zit een gebouw waar arbeidsmigranten wonen. Er is nog niemand opgepakt voor de brandstichting. Het gebouw waar de brand begon is nog steeds instabiel. Daar mag niemand naar binnen. Meerdere panden raakten beschadigd. Wereldwijd schieten datacenters voor AI als paddenstoelen uit de grond en daar profiteert vooral het Veldhovense ASML van. De chips die ze daar maken zijn de beste van de wereld voor die AI-reuzen. Mede daardoor heeft ASML een beter tweede kwartaal achter de rug dan vooraf verwacht. De omzet die ze dit jaar denken te maken is daarom naar boven bijgesteld, naar 43 tot 45 miljard euro. Er wordt steeds meer bekend over de nieuwe studentenwijk die in Woensel moet komen. Op sportpark De Hondsheuvels komen meerdere kleine woongebouwen en veel groen. Het moet studenten motiveren om naast hun studie ook te gaan sporten en elkaar te ontmoeten. De eerste studenten moeten er over 2 jaar in kunnen. De TU hoopt zo het tekort aan studentenkamers te verminderen. Voor de aanslag op een hamburgertent in de Eindhovense Kruisstraat is de politie op zoek naar een jongen op een fatbike. Er zijn beelden gedeeld van de aanslagen begin december die allebei mislukten. De eerste keer deed zijn vuurwapen niks. De tweede keer gebeurde er wel iets, maar kwamen er geen schoten uit. Er bleven wel kogels en hulzen achter. De jongen was duidelijk onervaren volgens de politie. En Eindhoven gaat de voorrondes van de Euro Hockey League organiseren begin oktober. 16 Europese tophockeyclubs komen dan naar Oranje-Rood om zich te plaatsen voor de Champions League van het hockey. Oranje-Rood is zelf één van de deelnemers. Als zij zich weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi worden de finales ook in Eindhoven gespeeld, volgend jaar in het paasweekend. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
3: Als je benieuwd.

Deze producer Quincy Jones, die de plaat voorzag van zijn kenmerkende loeistrakke productie. De titel Ja is een subtitel. Spiritueel verwijst naar God voor de optimistische en hoopvolle boodschap van de tekst kracht bijzet. De unieke combinatie van Ingram's krachtige soulvocalen en de warme herkenbare baritongeluid van ex-Doobie Brother Michael McDonald bleek een gouden greep. Het nummer won in 1985 zelfs een Grammy Award. In de Nederlandse top 40 deed de single het in het vroege voorjaar van 1984 prima. De plaat stond 5 weken lang genoteerd en piekte daar op nummer 17.

0: is het bijna kwart voor geworden. En dat betekent dat we naar de lijst der lijsten gaan van 40 jaar geleden.
1: En dit was 40 jaar geleden de
2: Top 40.
0: 22e jaargang, week 28, de editie van 12 juli 1986. Met vandaag de nummers 20 tot en met 11. 4 weken lang genoteerd en 2 plaatsen doorgestegen naar 20. Mountains, Prince and Revolution. Queen, Friends Will Be Friends in de derde week. Met stip van 24 naar 19. En 10 plaatsen gezakt naar 18 in de achtste week. Sandra Kim met J'aime la vie. Say It, Itchy Daily staat 3 weken genoteerd en stijgt met superstip van 27 naar 17. En met stip van 20 naar 16, Midnight Lady Chris Norman in de vierde week notering. 10 weken voor Peter Gabriel met de Sledgehammer, die 3 plaatsen zakt naar nummer 15. En gezakt van 6 naar 14 in de 11e week, Sam Cooke met Wonderful World. Een superstip notering op nummer 13, afkomstig van 29 in de tweede week. Modern Talking, Atlantis is Calling. Jackie Graham, Set Me Free in de vierde week met stip van 21 naar 12. En gezakt van 5 naar 11 in de achtste week notering. Cock Robin met The Top You Were On My Side. Uit dit overzicht hebben we een superstip notering van Modern Talking met Atlantis is Calling.

0: Een klassieker uit 1978 worden de Manfred Mann's Earth Band met David on the Road Again. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 15 juli. Die we aftrappen met Huey Lewis en de nieuws met Hip to be Square. Dit uur hebben we nog het 79 Sure Know Something van Kiss. Maar hier is tijd voor een nederpopklassieker van Circus Custer. We gaan naar 1984 met Louise.
1: Oh, Tsjechië!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 8:30 tot 10:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder twee Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bij bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: de Steve Miller Band, de Moody Blues, Tim Thorne en Chic. En we trappen af in 74 met Paul Da Vinci en Your Baby Ain't Your Baby Anymore.
1: Oeh, rij meer witbosvleugen.

Nice hier bij Muziekplezier, waar we zo meteen gaan kijken naar de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we klaarstaan de Steve Miller Band, de Moody Blues, Tim Dawn en Chic. Tot aan het weeroverzicht van Nederland.

0: Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag schijnt de zon heerlijk aan de westkust met een zonnige 34 graden Celsius in Los Angeles. Terwijl Washington D.C. een half bewolkte dag heeft met een tropische 38 graden Celsius. In New York blijft het droog maar bewolkt bij 37 graden Celsius en heeft ook Chicago te maken met wolken bij 33 graden Celsius. In Las Vegas hangt er flink wat bewolking bij een hete 41 graden Celsius, terwijl Miami onder de wolken blijft met kans op een bui bij 31 graden Celsius. Morgen krijgt Washington D.C. te maken met een bui bij 36 graden Celsius, terwijl het in New York ook wisselvallig blijft met kans op een bui bij 33 graden Celsius. Richting de vrijdag klaart het in New York prachtig op naar een zonovergoten 30 graden Celsius, terwijl Washington D.C. onder de wolken blijft met een warme 32 graden Celsius.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbosveugen.

1977 hoorden we de Steve Miller Band met de Jet Airliner. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier met zometeen uit 2020. Tintal met To Love Somebody. Maar we gaan eerst verder met The Moody Blues. De Britse grondleggers van de symfonische rock. Die met hun filosofische teksten en gelaagde melodieën de popmuziek naar een hoger artistiek niveau tilden. Tijd voor een episch, dynamisch en grensverleggend meesterwerk uit het voorjaar van 1970. Dit zijn The Moody Blues met Questions. Why do I-

scoorde Thin Dawn in 2020 een top 40 notering. Je hoort hem hier bij Muziekplezier, de beste muziekmix. 2 uur lang elke werkdag op jouw radio. Waar we zometeen gaan kijken wat de weersverwachting is voor Nederland. Verder hebben we het vooruitzicht Holly Johnson, Chris Rea, Will Smith en rond kwart voor de hit in een verstaanbare taal. Nu tijd voor een klassieker uit 78, Chic en

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag blijft het zonnig en wordt het op grote schaal tropisch warm. De wind draait naar het oosten en hierdoor is het ook op de westelijke stranden veel warmer, met 27 tot 29 graden, waarbij de lucht de hele dag strak blauw van kleur is. Morgen kunnen de liefhebbers van heet en zonnig zomerweer nog een keer genieten van een strak blauwe lucht van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en wordt het 28 tot 33 graden. In het zuiden wordt de lucht later wat instabieler en kan er een enkele onweersbui ontstaan. De dagen daarna volgt een omslag. Aan het einde van de week komen er meerdere regen- en onweersbuien voor en hierna draait de wind naar het noorden. In het weekend krijgen we te maken met meer bewolking en enkele regenbuitjes, waarbij het kwik overdag terugzakt naar 20 tot 25 graden. De beste hits.
2: Dit is het regio prikbord.
3: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
2: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Ik ben benieuwd.

was de liedzanger van Frankie Goes to Hollywood. Maar hij ging later solo verder als Holly Johnson. Uit 1989 worden we Americanos. Met zometeen The Wild Wild West van Will Smith. Met daarna de hit in de verstaanbare taal. Gaan we nu verder met Chris Rea, de Britse singer-songwriter. Met zijn kenmerkende doorleefde stemgeluid en meesterlijke slide-gitaarspel. Die als geen ander het ultieme vakantiegevoel in muziek weet te vangen. Tijd voor een heerlijke lome en zweervolle zomerklassieker uit 1985. Met 3 weken top 40 notering en een piek van nummer 35 is dit All Summer Long van Chris Rea. Oh.

0: De hitlijst van 1999. Will Smith met de Wild Wild West. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier bij Muziekplezier. Tijd voor
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Er zijn momenten waarop de taal tekort schiet om uit te drukken wat er echt leeft in je systeem. Je zoekt naar een uitlaatklep, een manier om de opgebouwde energie en de ongeremde levenslust die in je borrelt naar buiten te laten. Het is die drang om alles los te laten, de wereld met al haar regels even te vergeten en je volledig over te geven aan een ritme dat je dwingt om te bewegen, te voelen en simpelweg te zijn. Het is een speelse confrontatie met het leven zelf. Een viering van de chaos en de muzikaliteit die in iedereen schuilt als je maar bereid bent om de controle los te laten. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft niet in de pas te lopen. Je hoeft alleen maar open te staan voor die aanstekelijke puls die je tot in de tenen raakt. In een wereld die soms te serieus is, is er niet zo bevrijdend als jezelf te laten raken door de ongepolijste kracht en de pure vreugde van het slaan met je rhythmstok.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

dock of Tiger Bay, on the road

ook dit was weer een klassieker uit 1973. Stiller Wheels en Light Again. En daarmee lopen we tegen het einde aan van Muziekplezier voor deze woensdag 15 juli 2026. Een nieuwe afspraak staat voor morgen. De Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 16 juli. Dan zijn we er weer 2 uur lang met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan de dametjes Clayman, oftewel Lawrence Lane uit 89 met It's the First Time. Maar eerst hebben we Deodato met SOS Fire in the Sky. Ik wens je nog een hele fijne

online and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus vindt de 43e editie van de Beerse Fietsviesdaagse plaats. Het startpunt is dagelijks bij Grand Café de Beerse aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen deelnemers starten voor een gezellige en sportieve fietstocht door Brabant. Er zijn routes van ongeveer 40 en 50 kilometer, volledig uitgestippeld en geschikt voor jong en oud. Onderweg zijn rustpunten met horecagelegenheid voor een pauze. Deelnemen is mogelijk per dag of voor de gehele vierdaagse. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. Dagelijks vanaf 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag. Bij Grand Café de Beers aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beide raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zal 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 1:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Charlie Put. De eerste in dit uur, de radio Changers.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, meteen even doorstarten naar de jaren 80. Hoe vind je dat? En die waren prachtig. Ik ga het bewijzen met deze Rio Speedwagon. Mooie naam voor een groep, hè? Can't fight this feeling bij Dekkerhuis.

0: Van November Jongsleden is deze. Driewieler heet die groep. En gelukt. Weet je wat ook gelukt is? Om deze ouwe van Esther Phillips weer eens te draaien. Bij Dekker Radio, weet je. En zij zegt... What a difference a day makes. Wie weet...
1: What a difference a day makes.

Italiaans. Ik denk dat ik in mijn volgende leven maar eens een Italiaan wil worden. Qua taal is het geweldig. Ma che bello questo amore. Mijn mooiste liefdesverhaal. Volgens mij betekent dat deze song. Die was uit 1988. Zo, weer even naar de realiteit van Nederland. De Kik. Die hebben het over een mooie meid.

Leuk, hè? Memories aan 1969. Ja, een eeuwigheid terug. Sugar Sugar van de Archies. Moet een beetje voortmaken, zeg. Want ik heb Lutricia McNeil, die werd ongeduldig.

0: Radio.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht was misschien aangestoken, zegt de politie. Er staat een benzinepomp voor de winkel en ernaast zit een gebouw waar arbeidsmigranten wonen. Er is nog niemand opgepakt voor de brandstichting. Het gebouw waar de brand begon is nog steeds instabiel. Daar mag niemand naar binnen. Meerdere panden raakten beschadigd. Wereldwijd schieten datacenters voor AI als paddenstoelen uit de grond en daar profiteert vooral het Veldhovense ASML van. De chips die ze daar maken zijn de beste van de wereld voor die AI-reuzen. Mede daardoor heeft ASML een beter tweede kwartaal achter de rug dan vooraf verwacht. De omzet die ze dit jaar denken te maken is daarom naar boven bijgesteld, naar 43 tot 45 miljard euro. Er wordt steeds meer bekend over de nieuwe studentenwijk die in Woensel moet komen. Op sportpark De Hondsheuvels komen meerdere kleine woongebouwen en veel groen. Het moet studenten motiveren om naast hun studie ook te gaan sporten en elkaar te ontmoeten. De eerste studenten moeten er over 2 jaar in kunnen. De TU hoopt zo het tekort aan studentenkamers te verminderen. Voor de aanslag op een hamburgertent in de Eindhovense Kruisstraat is de politie op zoek naar een jongen op een fatbike. Er zijn beelden gedeeld van de aanslagen begin december die allebei mislukten. De eerste keer deed zijn vuurwapen niks. De tweede keer gebeurde er wel iets, maar kwamen er geen schoten uit. Er bleven wel kogels en hulzen achter. De jongen was duidelijk onervaren volgens de politie. En Eindhoven gaat de voorrondes van de Euro Hockey League organiseren begin oktober. 16 Europese tophockeyclubs komen dan naar Oranje-Rood om zich te plaatsen voor de Champions League van het hockey. Oranje-Rood is zelf één van de deelnemers. Als zij zich weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi worden de finales ook in Eindhoven gespeeld. Volgend jaar in het paasweekend. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

knop, boom, uit. Oké. Nooit eerder van gehoord. Good, good vibe.

kraantje, papi. Yes, you are your life. Mijn meisje. Nou zeg. It ain't over till Bekkenradio is over. Zo is dat. We gaan naar 1991. Een van die kanjers uit het verleden. Zijn naam is Lenny Kravitz. Bij Bekkenradio hoor je dat.

Charles Aznavour en J'ai vu Paris. Ik heb Parijs gezien. In 1978 had hij deze hit. Oh, wat oud, Dekker. Ja, inderdaad, ik word zelf ook oud. Big City. Ken je die nog van Tol Hansen? Hans van Tol heet hij eigenlijk.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. Zo staat bijvoorbeeld in het akkoord dat de IJmuidense staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid er maximaal 2 miljard euro in steekt. Ook zetten de ambtenaren hun vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Vorig jaar september ondertekende Tata en het kabinet de verklaring. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met man en macht te voorkomen dat de brand naar een vierde woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie
8: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.
7: Met dit uur.
8: Jongerenplein in samenwerking met de Lab Group.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Want volgens hen kan de staalfabriek later weer om overheidsgeld vragen als er eenmaal al belastinggeld ingestoken is. En Tata zou de afspraken gemakkelijk kunnen opzeggen als de CO2-heffing verandert. Het advies is nu openbaar geworden na een WOO-beroep. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs de sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neckbeaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute trash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 7 augustus organiseert de plantenwerkgroep van IVN Best de zomerwandeling Smalwater Campina. Tijdens deze begeerde natuurwandelingen ontdekken deelnemers de bloeiende oevers van de Beersen. Met een grote verscheidenheid aan planten, vlinders, libellen en andere insecten. Onder leiding van een gids Anne Wester en Kati Hezen wordt gewandeld langs bloemrijke graslanden, bermen en ruige oeverbegroeiing. Voor carpoolers wordt om 13:30 verzameld bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 14:45 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel. Aanmelden kan via de website van INV Best voor de zomerwandeling Smalwater Campina op vrijdag 7 augustus. De wandeling start om 14:45 bij de parkeerplaats aan de hoek Kemperseweg en Anna Dreef in Boksel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up gallery van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 14:30 tot 16:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 28 juli organiseert de Huiskamer van Breugel een legpuzzel-ruilbeurs voor volwassenen aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. Van 2:30 tot 4:30 kunnen liefhebbers complete legpuzzels van 500 stukjes of meer met elkaar gaan ruilen. De spelregel is eenvoudig. 1 puzzel brengen is 1 puzzel meenemen. 2 brengen is 2 halen en zo verder. Bezoekers mogen zoveel puzzels ruilen als ze willen. Het vindt plaats in de Huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Zon en Breugel. En wel op dinsdag 28 juli van 2:30 tot 4:30.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisartsenpraktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur.
8: Oh, zit dat zo?
9: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Het is een wonder, jawel. The Culture Club. And It's a Miracle. In 1984. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai de plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Dat was een hele ruime keuze. Die inhoudt een slordige, ik geloof iets van 200.000 muziektracks die ik zou kunnen draaien. Geschikt voor dit programma. En aan mij de taak om daar elke keer weer een paar leuke vondsten uit vandaan te halen. En niet de gemakkelijke, bekende keuzes, maar ook een keertje de leuke dingen. Maar It's a Miracle was toen een dikke hit in 1984. Maar de volgende plaat is dat niet geweest. Althans, niet in 2021. 2021, het is Bonnie Tyler en I'm Not In Love.

I'm Not In Love, Bonnie Tyler in 2021 van de cd The Best Is Yet To Come. Wat zomerse muziek van Las Ketchup.

Last Ketchup live in Blankenbergen met Azerijen. We gaan luisteren naar muziek van Lana G, oftewel Miss Lane. En dit is Finally.

2024, Lana G, oftewel Miss Lana. En finally, uit eind 2024 overigens. Muziek van The Hollies, 1965. Een Radio Wollaton stereo productie, Look Through Any Window.

Het is een kunstenaar, deze meneer, die schuil gaat achter Radio Walloton. Hij weet fantastisch mooi stereo te maken van platen die zo'n vreselijk links-rechts stereo hebben. Dat je links de zanger hebt en rechts de drummer. Mooi verdeeld nu in deze Look Through Any Window. Muziek van Zazie, Les Hollandaises.

Zazie en Les Hollandaises gaat over de vrijheid, de zelfstandigheid en de zelfbeschikking van de Nederlandse vrouw. Les Hollandaises. In deze groep zit onder andere Daphne Holtland. En Daphne die heeft ook een solo carrière tussen de bedrijven door. En in 2019 bracht zij ons deze prachtige plaat over een kat die er vandoor is gegaan omdat hij met Vera op pad wil. Maar ja, Vera die heeft een beetje in de steek gelaten. En Harry is de weg kwijt. Hij weet niet meer hoe hij terug moet naar huis. Wat een toestand. Waar is Harry?

Johnny. De Tweedeschrijf is voor Asia terug in 2026 met een CD en een single. Helemaal nieuw. Tja, niet te geloven. The Traveler. Zindy.

Bonnie Tyler en The Band of Gold. In een behoorlijke explosieve versie, moet ik wel zeggen. Muziek van The Buggles. Het is een heel apart verhaal. The Buggles gingen op in Yes, ergens in het begin van de jaren 80. En de producer die daarvan, producer deel van The Buggles, ging uiteraard uiteindelijk weer solo verder. Maar Jeff Downes bleef bij Yes. En de keyboardspeler van Yes. En dat is hier tot op de dag van vandaag nog steeds. Daarnaast had hij het project Asia met Power Symphon Rock. En daarvan gaan we nu een mooi voorbeeld horen hoe dat dan op een gegeven moment weer bij elkaar komt. In Engeland, live in Engeland, Asia in 2026 en Video Killed the Radio Star.

Lekkere plaat van Ida de Nijs. Een vrolijke plaat, zomer zonder tijd. Nou ja, meestal heb ik toch geen tijd. Dus of nou zomer is of winter, maar de tijd is altijd beperkt. Die we hebben natuurlijk 1975, een plaat van Tietjen. Het is Upside Down.

The Tin in 1975, Upside Down. Een plaat die we eigenlijk niet zo vaak meer horen zomaar. Melissa Smilda, als de zon weer schijnt, dan gaat ze allerlei dingen doen. En ik zoek dan de airco op. MUZIEK

een positieve belastingaanslag kan daarbij helpen natuurlijk. Want dan heb je genoeg geld om naar die terrasjes te gaan. Want dat kost natuurlijk wel een en ander. We gaan luisteren naar Mary Wilson. In 2026 weer behoorlijk actief. Met onder andere deze Good News.

0: Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. Iran zegt wraak te willen nemen na de dood van opperste leider Ali Khamenei. Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk en dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres, ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SMB. Met dit uur.
3: Zit dat zo?
4: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

0: The Darts uit 1977 en Sing When the Strings of My Heart. Niet met, maar went. Zingen. Oké. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik blijf jou oud en nieuw of wisselend van elkaar. Oude uit de vorige eeuw, nieuwe doe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Het zijn er veel, hè?
1: Ja, het zijn heel veel.
0: Ik heb wel eens geteld, maar het is een ongelooflijk grote hoeveelheid plaatjes waar je uit kunt kiezen. Dat is wel mooi eigenlijk. Wolfgang von Rotte komt uit 1984. Geen grote hit in Nederland, maar wel een geweldige dansplaat van Jelly Bean. Dit is The Mexican.

Ik ben niet van het breakdance-genre, om het te zeggen, maar deze vind ik wel erg goed. De Mexican van Jelly Bean. Ik vond het zo goed. Ik heb er toen destijds de 12-inch van gekocht. Ja, goed. We gaan luisteren naar een plaat van Jesse Arias. Het is niet mijn favoriete plaat, deze uit juli 2025. Want mannen komen er niet goed vanaf, denk ik, in deze plaat. Seks, mannen en geld.

Jesse Arjaans is dat, en seks, mannen en geld in 2025. In 2013, jeans, t-shirt en vrijheid. Hier is Wolkenvrij.

heet Vanessa Mai. En we hoorden jeans, t-shirt en vrijheid. Plaat 2013 nog steeds een van de allergrootste hits van dit collectief. Muziek van 1971, dat is een mooie tijd terug, van Saskia en Serge. We gaan luisteren naar Zomer in Zeeland.

0: Blijft een fantastisch mooi nummer winnen. Zomer in Zeeland. Alweer uit 1971. Mooie tijd terug. Uit 2013 komt deze plaat van Inge Maria. En Inge Maria komt uit Zeeland. Zeelandse zangeres. Gaan luisteren naar Seasons With You.
1: 1, 2, 1, 2.
0: This is live.

De tijdschrijf deze week is voor Asia. In 2026 een nieuwe cd Indigo en de single The Traveler. Asia, Into the Light. Indie.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

Oceana hoorden wij in de Endless Summer uit 2012. Was dat jaar de UEFA Europa Tune. Officieel helemaal zelfs. niet te geloven. Vrij bekende, onbekende zangeres met ongelooflijke mooie zomerse muziekjes. En enfin, die hebben we dus duidelijk kunnen horen. Een beetje een rustige plaat gaan we draaien. Eigenlijk bijna een soort moment van... een rustiek moment, laat daarop houden. Het is Hans Elzinga en The Silence in Your Heart.

Begin juli 2020 overleed Ennio Morricone op 93-jarige leeftijd. Hij heeft een schat aan filmmuziek achtergelaten. Prachtige mooie melodieën. Standaardwerken, klassiekers eigenlijk. Maar deze hebben we helemaal niet zo vaak gehoord. Het is afkomstig van The Secret of the Sahara. Dit is The Saharan Dream. Gezongen door Amy Stewart.

schitterend stuk muziek. Het komt uit de tv-serie The Secret of the Sahara. En dat was een zevendelige serie, als ik niet vergis. Prachtige, een heel mooie serie is dat. En ja, als je er alleen hebt, moet je nog iets gaan bekijken. Of koop gewoon de dvd. Heb je gelijk het hele ding in één keer. En dan ga je er gewoon voor zitten. Een hele middagavond lang. En dan ga je genieten van een van de mooiste tv-series die er ooit is geweest. Uit 1987 kwam dat. The Secret of the Sahara. Muziek nu van Mai Tai uit 1985.

My Tie in 1985 en Am I Losing You Forever. Die kreeg je uit 1975 van de Rubettes. En het hele lekkere I Can Do It.

De Rubettes en I Can Do It. Een lekker energiek plaatje, 1975. Uit 2020 en bedoeld voor het Eurovision Festival, deze plaat van Hoover Fire.

Prachtige plaat van deze mensen uit België. Hooverphonic hoorden wij. En Release Me. En dat zou ingezonden worden voor het Eurovision Festival van 2020. Wat niet doorging, natuurlijk. En nou, dat is jammer voor de Belgen. Want ze hadden daarmee eigenlijk best wel een joekel van een hit in handen. Zeg maar zo. Een Eurovisie hit. Een plaat uit 2006. Het is een live registratie van Noah en de Solace String Quartet. En we gaan luisteren naar het hele fraaie Beautiful That Way.

0: Beautiful That Way. Kom uit een film. Hoe zal ik dat uitleggen? Hij kwam uit de film vandaan waarin een Joodse Italiaan opgepakt werd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En met zijn zoontje in het concentratiekamp belandde. Nou goed, de kinderen normaal gesproken werden altijd meteen vergast. Dan waren ze er gelijk vanaf, die Duitsers. Maar in dit geval wist deze man zijn zoontje te behoeden voor dat. Door hem steeds op een gegeven moment te verbergen. En op bepaalde plaatsen te krijgen waardoor de Duitsers dat in de gaten hadden. Hoe hij dat gedaan heeft, moet je in de film al voor gaan kijken. Want dat was heel apart hoe hij dat allemaal deed. En hij bracht zijn jongetje bij van alles is mooi, alles is leuk. En het is één groot spel dit. En we spelen het spel zolang als nodig is. Want we kunnen daar hele grote dingen. En je kunt er een tank mee winnen. En die tank werd inderdaad ook gewonnen op het eind van de film. Want dan komen de geallieerden het concentratiekamp binnen met hun tanks. En het jongetje mag mee met de tank. Maar helaas, zijn vader...
1: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio.smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Franse ministerie van Financiën. Zonder maatregelen loopt het begrotingstekort verder op en groeit ook de staatsschuld flink. Vooral hogere rentelasten en extra militaire uitgaven zorgen voor meer druk op de begroting. Volgens de onderzoekers moet Frankrijk vanaf volgend jaar al streng ingrijpen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl. Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radio.smb.nl.
1: Radio SMB.
3: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Dorpshuis Het Hart aan de Spoordonk, aan de Benetettenstraat 2 in Spoordonk, wordt elke derde donderdag van de maand een gezellige lunch georganiseerd voor 60-plussers. Van 12 uur tot 2 uur 's middags staat er een gezellige maaltijd klaar voor een bedrag van slechts €8,50 per persoon. Aanmelden kan tot de 10e van de maand via e-mail of telefonisch, of door een brief in de brievenbus van het dorpshuis te stoppen. De lunch biedt een moment van ontmoeting en gezellig samen zijn voor inwoners uit de omgeving. Elke derde donderdag van de maand van 12 uur tot 2 uur in het dorpshuis Het Hart van Spoordonk aan de Benedettenstraat 2 in Spoordonk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli treedt Waar Klanken op in de kiosk. Van 8 uur tot 10 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van een muziekvolle avond en gezelligheid. Wanklank staat bekend om een gevarieerd repertoire en zorgt voor een sfeervolle muzikale belevenis voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en te genieten van dit optreden in de kiosk. Op dinsdag 21 juli vanaf 8 tot 10 uur in de avond.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Yeah.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnebreugel. En wel op maandag 10 augustus vanaf 20:30 tot 22:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. En vanaf 00:30 tot 02:30 aan de Brabantlaan in Son. Bij het rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals klein elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, zoals resten verf, medicijnen en andere chemische middelen, kan worden ingeleverd. Alle Grip-data, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ontdek op 19 maart de creatieve verbinding tussen losse eindjes. Een open podium voor spoken word dat elke twee maanden tot leven komt bij de culturele broedplaats Kemperman en Van Noord. Op dit open podium is er ruimte voor elke vorm van woordkunsten. Van poëzie tot singer-songwriters en van stand-up comedian tot rap. Het is een avond waarop de diversiteit van de verbale kunst gevierd wordt. En het beste van alles, de toegang is gratis. Op 19 maart bij Kevin aan de Galerijstraat 2 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus vindt de 43e editie van de Beerse Fietsvierdaagse plaats. Het startpunt is dagelijks bij Grand Café de Beerse aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen deelnemers starten voor een gezellige en sportieve fietstocht door Brabant. Er zijn routes van ongeveer 40 en 50 kilometer, volledig uitgestippeld en geschikt voor jong en oud. Onderweg zijn rustpunten met horecagelegenheid voor een pauze. Deelnemen is mogelijk per dag of voor de gehele vierdaagse. Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus. Dagelijks vanaf 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag. Bij Grand Café de Beers aan de Doornboomstraat 22 in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 21 juli van 1 uur tot half 5 organiseert de huiskamer van Breugel de activiteit Boerenbridge en Boerensoep aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Na een kleine lunch met verse boerensoep en brood spelen de deelnemers enkele rondes Boerenbridge, een eenvoudig maar spannend kaartspel dat snel te leren is. Voor de soep wordt een bijdrage van €2,50 gevraagd. En aanmelden voor de soep kan via doedeeldeboerderij@archipelzorggroep.nl of telefonisch op 06-28-84-5916. Wie alleen gratis wil kaarten, kan vanaf 1:30 binnenlopen. De activiteit vindt plaats in de huiskamer van Breugel aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Op dinsdag 21 juli van 1 uur 's middags tot 4:30 middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: kabel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel- en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
10: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 9 augustus tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Joe Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging General Michaels, oftewel AVGM, de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving van het Joe Man Natuurtheater. Aan de Joe Manweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. Voor meer informatie kan je kijken op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: WNW Music staat op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son. WNW Music is het duo Nico Wijns zang en Leo Willems op piano. Ze treden bijna jaarlijks op de kiosk. En wel met oude nummers uit de jaren 50 en 60. Maar ook bekende nummers uit de latere jaren. En kom dus luisteren op zondagmiddag 2 augustus om 2 uur op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging, sluit je dan aan bij Wandel Fit van Sonnenbreugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het dorpshuis aan de Kerkstraat 2 in Sonnenbreugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker voor senioren die graag samen met leeftijdgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelshuis. Kom elke donderdagmiddag langs. Aanvang is 1 uur in de middag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist. Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: better.
1: Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 s'avonds vindt de officiële pre-party van het Dynamo Metal Fest plaats. En let op, dit is niet op de ijsbaan, maar in het gebouw van Dynamo zelf aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven. De avond wordt opgewarmd door drie bands. Left to Die houdt het erfgoed van Chuck Schuldiner in de vroege dead albums levendig met authentieke oldschool dead metal. Voor de nieuwe generaties zorgt Neck Beaker voor een explosieve show vol hard dead metal. Stuk Neville combineert brute thrash met hardcore om elke metaalhead te raken. Het is een perfecte warming-up voor de nekspieren en trommelvliezen. Op donderdag 13 augustus van 6:30 tot 11:30 in Dynamo aan het Catharinaplein 21 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het centrum van Oorschot is tijdelijk een pop-up galerie van beeldhouwer Hans van Eeden te bezoeken aan de Markt 10. Hans van Eeden heeft ruim 50 jaar ervaring als beeldhouder en verzorgt meer dan 250 exposities in binnen- en buitenland. In de galerij zijn diverse beelden te zien, variërend van klein formaat tot monumentaal werk. De expositie is een unieke kans om het veelzijdige werk van de kunstenaar van dichtbij te bekijken. De galerie is tijdelijk gevestigd in een voormalige winkelruimte en geopend tot 25 juli op zondagmiddag van 14:30 tot 16:30 middags aan de Markt 10 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: allerbeste van de jaren 50 tot
1: MB. Radio
0: SMB. Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter.